Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemorgen. Non-stop muziek. Radio Amerika.
4: The ultimate seduction.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Muziek voor jong en oud. Dit is Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen, 8 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, 5. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, 5. In alle gevallen is de vertraging maximaal.

0: op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: Somebody give me a baseline.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Menschen.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.

0: Een klassieker uit 1976, The Golden Years van David Bowie, hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Bob Mackie, de bekende Amerikaanse mode- en kostuumontwerper, is maandag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat is via zijn Instagram-pagina bekendgemaakt. De ontwerper, die bekend stond om zijn ontwerpen vol glitter en glamour, kleden gedurende zijn decennialange carrière-iconen als Diana Ross, Barbara Streisand, Elton John en Cher, met wie hij veelvuldig samenwerkte. Mackie won in totaal 9 Emmy Awards voor zijn werk en inspireerde ook hedendaagse sterren zoals Zendaya, Miley Cyrus en Taylor Swift. Oasis heeft 2 concerten in Nederland aangekondigd als onderdeel van het tweede deel van hun reunietournee Oasis Live 27. De broers Liam en Noel Gallagher staan op 16 en 17 juli 2027 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, evenals in Parijs, München en Rome. Vanwege de verwachte grote vraag is er geen reguliere kaartverkoop en moeten gegadigden zich vooraf registreren. Het voorprogramma van de Concertreeks, die in totaal uit 38 shows bestaat, wordt verzorgd door voormalig de Verve frontman Richard Ashcroft. Today.

aantal hits voor deze Wakefield. Uit 95 hoorden we Think of You. Bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Dit is de ochtendshow, waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar eerst terug naar 1979 met dit nationaal product van de Dolly Dots en Tell It All About.

0: 20 weken lang genoteerd in de top 40 en 1 plaats doorgestegen naar de nummer 3 positie. Teddy Swims, you're the Mr. Know It All. We zijn zo terug met This Time I Know It's For Real van Donna Summer. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een mix van wisselende bewolking, zonnige momenten en een paar passerende buien vanaf de Noordzee. Bij een matige westenwind schommelt het kwik tussen de 16 en 18 graden in België en rond de 19 graden in Nederland. Morgen belooft opnieuw wisselvallig te verlopen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er in de loop van de dag een regenzone over de Benelux. Voor de neerslag uit halen we nog 17 tot 19 graden onder een matige zuidwester, maar tijdens de regen koelt het af naar een graad of 15.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

This Time I Know It's Real van Donna Summer. Een hit voor haar uit 1989 onder het Stock Aitken en Waterman label. Onderweg Freddie Mercury, Agneta Velskok en rond kwart voor weer een track van onze artiest van de week, Heart. Met nu uit 1991 de Zweedse formatie Roxette en Fading Like a Flower.

van Anton Queen, Freddie Mercury met uit 85 I Was Born To Love You. Zometeen weer een track van Hart, onze artiest van de week. Maar we gaan eerst verder met The Heat Is On, de succesvolle solo single van de Zweedse zangeres Agneta Velskog, bekend als de blonde stem van ABBA. Het nummer werd geschreven door Flori Palmer en Tony Ryan en verscheen op haar eerste Engelstalige solo-album na het uiteenvallen van ABBA, getiteld Wrap Your Arms Around Me.

0: week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de iconische Amerikaanse rockband rond de zusjes Wilson, die met hun krachtige stemmen en tijdloze gitaarrock muziekgeschiedenis schreef Heart.
0: Artiest van

0: week.
1: Magic Man uit 1977, eveneens afkomstig van hun succesvolle debuutalbum Dreamboat Annie. Ann Wilson schreef het nummer over haar toenmalige vriend en manager Michael Fisher, terwijl de meeslepende gitaar en synthesizer solo's de track een onmiskenbare 70s rock vibe gaven. De single deed het uitstekend in ons land. De plaat was 10 weken lang in de top 40 te vinden en piekte op een 7e plaats.

Electric Light Orchestra uit 1980 met All Over the World. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september. Die we aftrappen met Hit Me With Your Best Shot van Pat Benatar. Dit uur had ik je achter in 1990 met Gary Moore en Oh Pretty Woman. Oh.

0: lekker wakker worden met verse koffie en de grootste pophits. Dit is de Ochtendshow.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzettenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Senator, hit me with your breast shot. Blijf ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september 2026. Onderweg Tietjen, de wereld van de glitter en glamour. We hebben Ed Sheeran, Duran Duran, Manau, Stella Lively en nu voor je Wham en I'm Your Man.

0: kwamen in de jaren 70 terecht hier bij de ochtendshow. En is het nu tijd geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Jade Lauren heeft tijdens haar optreden op het Amsterdamse festival Parels van de Stad haar tweede studioalbum aangekondigd. De plaat, getiteld MS Lauren, verschijnt op 25 september in eigen beheer. Het album is de opvolger van haar debuutplaat Reflecties, die 190 weken in de album Top 100 stond. Volgens de zangeres brengt het nieuwe album, met onder meer de single WTBA, haar privéleven en podiumpersona meer samen in een geluid dat ze omschrijft als unhinged pretty girl trap. Macklemore is definitief verwijderd uit het voorprogramma van de looptournee van Ed Sheeran. De 43-jarige Amerikaanse rapper kwam in opspraak nadat hij tijdens een optreden in New Jersey pro-Palestijnse uitspraken deed en zijn nummer Hinz Hall ten gehoor bracht. Na kritiek en een petitie van de Israëlisch-Amerikaanse Raad gaven concertzalen aan geen optredens van Macklemore meer toe te staan. Om annulering van de tournee te voorkomen is, in overleg besloten zijn resterende 8 shows te schrappen. Macklemore gaf aan de beslissing te betreuren, maar hoopvol te zijn over zijn vriendschap met Sheeran.

De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren met Duran Duran en A Few to a Kill. Daarmee kwamen we terecht in het jaar 1985. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Stella Lively. Tot die tijd uit 98, Manau en La Tribu de

0: Uit 89, Something Jumping in My Shirt, Malcolm McLaren en Lisa Marie. We zijn zo terug met Charlie and the Noise en Mental Theo. Maar nu is het tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een mix van wisselende bewolking, zonnige momenten en een paar passerende buien vanaf de Noordzee. Bij een matige westenwind schommelt het kwik tussen de 16 en 18 graden in België en rond de 19 graden in Nederland. Morgen belooft opnieuw wisselvallig te verlopen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er in de loop van de dag een regenzone over de Benelux. Voor de neerslag uit halen we nog 17 tot 19 graden onder een matige zuidwester, maar tijdens de regen koelt het af naar een graad of 15.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
2: Iedere werkdag jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Een nationaal product uit 1996. Charlie Lono is een Mental Tio en de Hardcore Feelings. En die bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september. Met onderweg Nena Cherry. Zo rond 15:15 pakken we de geschiedenisboeken er weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. En gaan we nu naar de hitlijst van 2019 met Coldplay. Hier is Orphans

0: 1989. En daarmee is het tijd geworden om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
2: 16 september 1977. Mark Bolan, de flamboyante frontman van de invloedrijke glamrockband T-Rex, kwam op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Londen. Zijn plotselinge overlijden liet een diepe schok achter in de Britse muziekwereld. 1989. Het popduo Milli Vanilli bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met hun megahit Girl You Know It's True. Jaren later bleek het succes overschaduwd door een groot schandaal rondom het playbacken van de nummers. 2004. Johnny Ramone, de legendarische gitarist en medeoprichter van punkpioniers Ramones, overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Met zijn kenmerkende snelle downstroke gitaarstijl

verse koffie. Ik ga je nog een hele fijne woensdag wensen. En laat je achter met Robert Palmer. We gaan naar 1979 met Bad Case of Loving You. Ik zeg tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende 2 dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen 2 luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Hoe kun je anders starten met een heerlijk nummer op deze woensdag? Van Little Richard, een ouwtje, Freedom Blues. Het is 10:05. Welkom bij Op de Koffie. Iedereen een hele goede morgen natuurlijk. Ik zou zeggen, de aankomende 2 uur. 60s, 70s, 80s en 90s. Hier is Sophia George. En Girlie.

Nou, ik versta er echt helemaal niks van. En dat gaat ook zo lekker langzaam, hè. Dus ja, nee, dan kan je het ook niet volgen wat er gezegd wordt en gezongen wordt. Sophia George hoorde je. En Girly, Girly. Weet je wat ik nu voor me heb liggen? Een nummertje van Emilia. En The Big, Big World.

Dylan Parsons Project. En jij in de sky. En toch zijn er altijd woorden. Wie kijkt er naar beneden? Dat weet echt helemaal niemand volgens mij. Lekker hoor, met muziek.

Ja, een van de eerste nummers eigenlijk, hè, van ABBA. Ja, 1973. Ring, ring. Ja. En ik draaide gisteren al een ander nummertje van ABBA, maar ja. Dan maar even luisteren naar Erotic.

Bono, die Fred, die heeft weer wat te doen vanavond. Ach jee. Ja, ja. I'm a Fred. Fred, come to bed. Erotic. Ja, nou ja, het zijn eigenlijk twee dingetjes die een beetje met elkaar te maken hebben. Erotic en Fred, come to bed. Heel makkelijk verzonnen. Maar ja, in de jaren 90 had je alleen maar house trends en hardcore en al dat andere. Dus ja, dan krijgen we zo'n nummertje tussendoor. Ja, ik hoor toch liever dit hoor. China Crisis is the Black Man Ray.

The Black Man Ray. En niemand minder dan China Crisis. We gaan nu over naar de Bee Gees. Die hebben ook heel wat mooie nummers gemaakt. Maar dit blijf ik een mooi nummer vinden. Love You Inside Out.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Radio Amerika. Radio Amerika. Wenst je een goede morgen.
3: This is the sad, sad story of Fandango, the crazy bull. Olé.

Ja, je hoort het al helemaal in het begin, een seconde dreigen van Pretty en Gotta Be You. Even terug naar de jaren 80 en dat doen we met dit nummer van Imagination. Die hebben een aantal hele mooie nummers gemaakt en dit is daar de een van, Body Talk. En je hebt ook Music and Nights, ja, weet ik het. En nog een aantal andere. Maar het is altijd een beetje van dit soort muziek.

0: Ryan Fisher, Love Chains, Everything.
1: Ja, dat zou best wel.
0: Ik ga in ieder geval iets veranderen in de muziek. En dat doe ik met Donna Summer. Een klein stukje vlotte muziek. Een klein stukje disco. Hier is The Last.

0: Heidi, Heidi, Heidi Ho. Of zij Big Time van Wingfield. Hier bij Radio Amerika.
1: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
2: Meer radio.
1: Dit is Radio Amerika.
0: En dan nu eventjes op de rock tour. Met Creedence Clearwater Revival en Hey Tonight.

Hey, tonight, Creedence Clearwater Revival. Ja, en tot het, we hebben bijna nog, ja, nou, ik heb nog wel even tijd voor één of twee plaatjes. Hier is Salt and Pepper. Ja, je hoorde de titel al. Ze verraden er zelf al.

Ja, Salt en Peppa. Ik heb er nog eentje voor je tot aan de klokken van 11 uur. Wordt deze van Kate Bush. En de Rubber Band Girl.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Jennifer Lopez. And if you had my love. Nou, eerlijk gezegd, zou niet gek zijn. Lekker nummertje van Master Funk. Johnny Guitar Watson.

Johnny Guitar Watson en de Master Funk. 10 minuten over 11. Lekker even of gezellig doen met Stevie Wonder. Never had a dream come true. Wil je ook zo'n lekker gezellig nummertje aanvragen? Je weet ons te vinden. Ga even naar de website. Druk op het contactje, knopje. En je hebt ons. Alles wat je nodig hebt.

Ja, zoals je ziet, hè, dit is een van alle maaite thuis. Hè. De gezellige muziek, de disco, de rock. Het is gewoon één grote mix hier. En dat doen we niet alleen met oud en nieuw, maar ook natuurlijk met alle ouwetjes. Walking Together van Piet Veerman.

0: as the teardrops start. Love's just a broken heart.
1: Sheila Black.
0: More broken heart.
1: En dat was wel zo'n heerlijke, gouden ouwe. Love's just a broken heart. Nou, even door met wat Nederlands taal. Ja, ze noemen zichzelf de Kreuners. Ik wil jou.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens nog altijd in beide richtingen dicht bij knooppunt Euvelgunne. Er is daar een slagboom aangereden bij de Euvelgunnerbrug. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.
2: Welkom! Goedemorgen!
3: Goedemorgen!

De live versie van Steer It Up van Bob Marley. Ja, die schijnt van een mooi album af te komen. Dit nummer werd altijd op de Nederlandse radio gedraaid. Maar nooit het, ja, het origineel wat uit de studio komt. Maar wij gaan hem zeer zeker nog een keertje voor je draaien. Nu over naar Billy Ocean. En hier is de Lover Boy.

je hoort het natuurlijk al lang, hè. Dit was niet het uitvoeringje van het singeltje, maar van het albumpje van Billy Ocean. The Lover Boy. Ik zou wel eens willen weten wie die Lover Boy is, hoor. Zou die dat zelf niet een beetje zijn? Maar goed, maakt mij niet uit wie het is. R. Kelly en Keith Murray.

R. Kelly en Keith Murray en Home Alone. Ja, er zijn een aantal kerstfilms van, hè, van die Home Alone. Hè. Maar dat kent iedereen natuurlijk, dat keert elk jaar terug met de kerstdagen. Laten we lekker doorgaan met Bonnie St. Clair en Unit Gloria. Hier is Walkie, Talkie Man.

Bonnie Sinclair en de unit Gloria en Waikiki Men. Ja, en ik denk dat de unit Gloria, dat hij geen interesse meer had in Bonnie Sinclair. Want zij ging natuurlijk Nederlands zingen. Ja, en dat viel waarschijnlijk niet goed in de smaak bij. Maar ja, goed, Bonnie Sinclair is er wel een stukje wijzer van geworden. Hier is Lips Incorporated. En how long?

Ja, ja, daar wordt aan de deur geklopt, hè. Dat melodietje zit er een beetje in. In het nummer van Blood, Sweat and Tears. En Spinning's Wheel. Ja, ik zie dat we niet veel tijd meer hebben. Maar nog wel tijd voor, ik denk nog wel, twee nummertjes. Onder andere deze van Jason Donovan. En ik heb uitgekozen When You...

Mooi nummer van Jason Donovan. Ja, de laatste. Oh, wat wordt de laatste. Ja, ik had er al een aantal klaargezet. Ik denk nou... Ja, nou ja, dan moet ik kiezen uit vier. Ik denk dat ik voor deze ga van Minnie Riperton. En Loving You. Hey, ik zeg graag tot morgen.

0: Tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.

plaats van bij Red Bullet, CQ Joos en Draaier. Of anders wel Willem van Kooten. Stapel en stinkje te rijk is geworden, zeg. Leuk, en terug van weg geweest in de... Ja, tuurlijk op de radio was een plaat thuis. Mooi toch, hè? Heerlijk. Maar daar staan ze 45. Overigens ook een productie van de... Ja, Bergman natuurlijk, hè. Hier begon

Als kind trok hij met zijn ouders door Europa en het Midden-Oosten. Op de leeftijd van 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 2 jaar later kocht hij zijn eerste elektrische gitaar. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Vancouver. En een jaar later verliet hij de school en trok hij door Canada om op te treden. En als 18-jarige kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. 1959 geboren. Die man met die rauwe stem. Brian Adams, wat een hitmeester. Dit zijn de hits en de platen voor de Voorstraten van toen. Wees welkom. 1941, happy father and a son.

0: was er een op 45, hè? Origineel op Hoes, het was 1977 van Pandemonium 1941.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Zeggen het zo vaak, lieve Leute van de Hoite, goede vrienden. Ja, immer, ja. Oh, game weer naar Duitsland. Oh, is dat een fijne? Het is Peter.

De Peter, Peter Olof, I Meet You Never Immer uit 1970. Hoe lang geleden zeg je? Daar is deze artiest jong bij. Begin jaren 80 geworden, je muziek was Jackie Stevenson. This

Een sitcom-serie over een muzikaal gezin die vier seizoenen heeft gelopen. Van 1970 tot 1974. En de hoofdrollen werden gespeeld door Shirley Jones als Shirley Patridge.

Ja, die hoor je niet meer tegenwoordig, hè? Robert McFerrin Jr. Of beter bekend als Bobby McFerrin. Dat was een in New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry Me Happy. Ja, dicht jaar zijn later. Terug in de middel van de roadshow. Oh. Ja, Daniel. Geboren op Indonesië en woonachtig in Winterswijk. Daniel.

Ja, is het goed. Op de achtergrond duidelijk nog even dat zweepje van die oude vader. Weet je. Huppakee, om eens optreden. Optreden. Goeiedag dan, wat een tijd, hè. Wat een liefdevol in de discotheek naar jullie toe allemaal. Om deze plaat te mogen draaien in goede, oude, leuke, lekkere tijden. Dixo-tijden. Je hoort de muziek van The Jacksons natuurlijk. En Shake Your Body Down to the Ground. Mocht vandaag heel even niet ontbreken. Evenals Mr. Billy Ocean. Ook hij staat vandaag op een erepodium in de Middle of the Road Show.

minuten, dat kan dan wel. Arnold, Michiel, Leon. Ha, blijf maar lekker wapperen. Tot zover de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig, misschien nog een keer een herhaling of zo. Vandaag is het John, of anders spreken we morgen weer elkaar gewoon gezellig. Lekker voor een hele frisse, verse uitzending.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen, onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Don't Answer Me van Alan Parsons Project. Dat was een enorm hit in 1984. En het bijzondere aan deze band is, voor deze track kozen ze namelijk voor een echte wall of sound als eerbetoon aan Phil Spector. Bovendien was de bijbehorende videoclip de allereerste volledig geanimeerde muziekvideo ooit. Ja, het is natuurlijk een echte klassieker van een eigenzinnige muzikanten, kunnen we wel zeggen. Zo, welkom bij de show. We zijn er weer. Ja, we.
1: Ja.
0: Mijn broer is er ook weer bij, dus. En we hebben vandaag hoeveel verjaardagen?
1: Eigenlijk heel veel, maar we doen er één.
0: Oké, eigenlijk heel veel, maar we doen er één. Goed, we gaan terug naar 1999. Laten we maar beginnen met platenprak tot de klok van 2 voor een echte klassieker van Jennifer Lopez. Jennifer Lopez was. Ja, die liep ergens naartoe. Waar weten we niet, maar ze ging heel hard zingen. Let's Get Loud uit 99.

Het was Just Dance van Lady Gaga en Colby O'Donnell. Deze monsterhit kwam uit 2008 en lanceerde Gaga's carrière als wereldster. En wist je dat ze dat nummer in slechts 10 minuten schreef? Ze was destijds flink brak na een afscheidsfeestje en schreef de tekst als vrolijke uitvlucht uit die roes. Goed, deze zwoele soulklassieker blijft een absoluut hoogtepunt van de grootmeester, meester Luther Vandross. Het is My Sensitivity. Je luistert naar het leukste radioprogramma van de hele wereld eromstreken. Dit is Platenprak.

Don't Walk Away van de Four Tops, een heerlijke plaat uit de 81. De tijd dat de groep na een vertrek bij Motown aan een succesvolle comeback werkte. Het nummer verscheen op het album Tonight en liet horen dat ze ook met disco-invloeden prima uit de voeten konden. Een grappig detail, terwijl andere groepen destijds vaak kozen voor een tenor als zanger, bleven de Four Tops trouw aan een diepe baritonstem van Levi Stapps. En dat bleek natuurlijk een gouden greep. We gaan even naar een prachtig nummer van Olivia Newton-John. Ze verscheen in 1974 met deze plaat, I Honestly Love You.

0: beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Dat was Het Dorp van Wim Sonneveld. Een absolute Nederlandse klassieker die in 1974 de hitlijsten bereikte. Het nummer is eigenlijk een vertaling van het Franse La Montagne van Jean Ferrat. Bijzonder is dat Wim Sonneveld het idee voor dit lied afhankelijk helemaal niets vond. Hij vond het een negatieve insteek hebben. Gelukkig hield zijn levenspartner Friso Wiegersma vol en schreef hij deze prachtige tekst over zijn geboortedorp Deurne, wat uiteindelijk leidde tot een van de meest geliefde

Crazy en natuurlijk 9 Million Bicycles. Ook in Nederland en Vlaanderen werden deze liedjes jarenlang grijs gedraaid op de radio en bereikten ze hoge noteringen in de hitlijsten. Katie staat bekend om haar zuivere stem en haar talent om intieme verhalen te vertellen. In 2016 zocht ze de verbinding met haar afkomst op door samen te werken met Cory's Woman's Core. Het meest recente album, Love and Money uit 2023, laat een persoonlijke kant van haar zien, waarin ze zingt over het moederschap en haar leven als artiest. En ze toert, jawel, toert nog altijd volop en blijft met haar optredens wereldwijd harten veroveren. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen 9 Million Bicycles.

Dat was een echte top 10 hit uit 1974. Help Me van Joni Mitchell. En ik kan je vertellen, de volgende plaat is net zo'n lekkere klassieker. So Lonely van The Police.

0: Stir It Up, Bob Marley en The Wailers, nummer verschenen op het album Cats A Fire uit 1973 en hielp de band wereldwijd doorbreken. En wist je dat het nummer eigenlijk al in 1967 werd geschreven en werd pas echt een internationale hit nadat Bob het opnieuw opnam voor zijn iconische album.
1: Dit is Platenprak
2: met René van Elst.

0: Deze emotionele ballad kwam uit 87 en werd een hele grote hit. It's over, zo heet het nummer. En level 42 natuurlijk. Nou, het is zeker over, want ondergetekende gaat er van tussen en mijn broer ook. We gaan eventjes wat drinken ergens, toch?
1: Ja.
0: Lekker. Even wat anders doen. Ja, we gaan eruit met Chaka Tak en Dark is the Night. Ik zeg, maak er nog een mooie woensdag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is 1 van de 2 verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Talig. En ik heb ook een Sinterklaasliedje alvast. 1986, een beetje om vooruit te lopen. En Edwin Rutte en Kinderen voor Kinderen. Ik ben toch zeker Sinterklaaslied. Ga ik straks gewoon draaien. Echt wel. Fleming en Spiegel aan de wand. Ook nog Nothing But Thieves. Staat ook in de speellijst klaar. Maar eerst Greenfield and Cook. En Easy Boy. And What We Prayed To.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

In a Summer Night. En zo klinkt dat. En zeker in Italië. Weet je wel, lekker bord spaghetti op en dan een heerlijk aan de boemel. Zo is het. Bluff en dichterbij dan ooit hoorde je ook nog voorbij komen. Nu Gerard Joling en

Limit. Het is een nieuwe single van Ogene. Of was dit hier? Exclusief in Afternoon Delight. Nee, was gek hard. Maar wel de nieuwe single in ieder geval. Afgelopen vrijdag uitgekomen. Kane Brown nu met Woman.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
0: Listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: waar het 's avonds toch alweer flink eerder donker wordt. De Franse band Air en Kelly Watch the Stars.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En we zijn nog niet klaar met de hemellichamen. Let jij maar eens op. De laatste mensen voor mijn vakantie. Ik ben deze week nog hier. Dan heb ik 3 weken vakantie en 7 oktober ben ik weer terug. Dus zet dat vast in je agenda. Volgende week niet, die week erop niet, dan ook niet. Maar 7 oktober ben ik dus weer terug. Nou, het is weer woensdag, dus ik ga tegen je zeggen wat ik elke week tegen je zeg. Dit is Rob op woensdag met een heel uur klassiekers. Zometeen heb ik 2 vergeten klassiekers, 2 vergeten hits van vinyl. In de verrukkelijke vinylverrassing. Straks een broodje aap. En af en toe draai ik uiteraard ook een hitje voor je. Zometeen een liedje uit de tijd dat liedjes nog liedjes waren. Geschreven werden op papier. Analoog werden opgenomen. En normaal werden geproduceerd. Ze klinken fantastisch. Starbuck komt eraan en Moonlight Feels Right. Maar eerst een hitje uit de top 40. Bruno Mars en The Romantic.

0: Lekker in de maneschijn. Dat voelt goed. Jazeker. Maar weet je wat ook goed voelt? Nee? Nou, ga ik je zeggen. Plaatjes draaien.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Vandaag duiken we in de wereld van de vergeten liedjes. Want die zijn zo oud als de weg naar Rome. Dus ook in de vinyltijd kwamen die voor. Ja, het is dus eigenlijk van alle tijden zo gezegd. Zometeen terug naar 1985 met een bandje uit Liverpool die eigenlijk indie en new wave muziek maakte. Maar voor één keer een complete big band gebruikte. Het lied is vernoemd naar het vliegveld in New York, dat we tegenwoordig kennen als JFK Airport, maar vroeger Idlewild heette. De bandnaam zou dan weer vernoemd kunnen zijn naar de beroemde uitspraak van Jack Nicholson in de film The Shining, maar dat is naar eigen zeggen nou weer niet het geval. De single kwam in ieder geval niet veel verder dan de tipperade en dat is best jammer. Zometeen, here's Johnny en Idlewild. Maar eerst duiken we in de wereld van geheimagent 007 met een eendagsvlieg uit datzelfde jaar, 1985. Twee Belgen, Frédéric Janin en Jean-Pierre Otté, namen met behulp van een paar zangers en zangeressen een singeltje op. Werd een klein hitje en daarna zouden ze compleet in de vergetelheid verdwijnen. Je hoort Zinno, of ook wel Zinnen, en What's Your Name?

James, how the hell do we get those diamonds down again?

Het is iedere week een feest om die oude tracks voor je te kunnen draaien. Maar ik moet wel een beetje op mijn taal letten. Want zei ik nou echt in de vergetelheid verdwijnen? Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat moet zijn in de vergetelheid raken. En eerlijk gezegd hoop ik dat het mij niet overkomt. Dat je over 3 weken eigenlijk nog gewoon weet wie ik ben. Dat zal wel lekker zijn. Dit is Rob op woensdag met Snow Patrol.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luisterexeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.
6: The best is yet to...

Het is inmiddels alweer lang geleden dat Stacey Orrico doorbrak met deze single. Dat was in Nederland in België in 2003. De dame in kwestie is inmiddels 40 jaar oud, dus even snel teruggerekend. Ze was toen pas 17. Dat is best jong, laten we eerlijk zijn. Het is woensdag 9 september en ik heb even gekeken naar de hysterische nieuwsfeitjes, ook wel de historische nieuwsfeitjes genoemd. En ik ga je mee terugnemen naar 1995, toen Patrick Kluivert een dodelijk ongeluk zou veroorzaken met een geleende BMW die bovendien onverzekerd was. In 2004 zou Madonna optreden in het Gelredome in het kader van de Reinvention Tour. In 2014 kondigde Apple twee nieuwe versies aan van de iPhone. De iPhone 6 en de iPhone 6 Plus, dat is ook alweer lang geleden. En in 2024, vandaag dus precies 2 jaar geleden, zou de eerste aflevering van het NOS-journaal In Makkelijke Taal een feit zijn. Het werd gepresenteerd door Afke Boven en is nog elke dag te zien om 5 uur 's middags. Arjan Ederveen, Simone Walraven, Amber Brandsen en ook mijn eigen zusje zijn jarig vandaag. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een heel leuk feest van.

weet hoe het beruchte Motown-geluid ooit tot stand is gekomen. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Feit is dat deze zangeres Diana Ross nog steeds leeft en inmiddels 82 jaar oud is. Ja, het is een hele leeftijd. Inderdaad. Hoe je. Zometeen het wekelijkse broodje aanverhaal. Eerst

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Sommige broodje aanverhalen zijn dus ronduit gevaarlijk, hè? Niet dat je, nou ja, iets oploopt van het luisteren ernaar. Maar je zou bepaalde handelingen kunnen nadoen en dat moet je zeker niet doen. Dus daarom deze waarschuwing. Wat je zometeen hoort, moet je nooit nadoen. Het is en het blijft een broodje aanverhaal. Word je overvallen bij je pinautomaat en gedwongen geld te pinnen, voer dan je pincode achterstevoren in. Als je pincode bijvoorbeeld 5342 is, typ dan 2435. De automaat zal het geld afgeven, maar tegelijkertijd wordt de politie gewaarschuwd. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

0: Nogmaals, niet klungelen met je pincode. Gewoon niet doen. Het is trouwens zonde van je geld. Je hebt er hard voor moeten sparen of hard voor moeten werken. Ja, toch? Rob op woensdag voor deze week zit erop. En de komende 3 weken is er geen Rob op woensdag. Want ik ga lekker op vakantie. Ik spreek je weer over 3 weken.
1: Ik

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer ervan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerk.
2: Jouw smaak, jouw radio Amerika. I love it.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de 2e keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Het allerbeste uit 50 jaar popmuziek, classics en hits. Radio Amerika.
3: You're 100% right, Chris.
4: Time release the fresh.
3: Time release the fresh.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. Een half uur vertraging door rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag, nog 1 uur vertraging. Tussen Houten en Woerden staat 14 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En de A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er 1 uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo.

0: that it? Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be...
1: Radio America. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten lang onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht.

radio bent. Op het centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16
0: Radio
1: graden bij weinig wind.
0: Met de ANWB.
1: En tot zover het radionieuws.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Radio Amerika.
4: Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal. Let's go.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Radio. Peace.
1: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben.